0: In het centrum deur, dus alleen niet voor 12 uur 9, voor lastig schrijven.
1: Ik wil de 2 uur 9, voor lastig schrijven, hoe is dat deur?